0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.
4: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on, please. You're through.
5: Thank you, operator.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry

0: Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitgieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
2: Denk ramen en deuren.
1: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
2: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 8.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Deze radiospot is voor u.
1: Absoluut.
0: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
1: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
0: Wel, dat is niet normaal.
1: Nee, het is tijd.
0: Hoog tijd.
1: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
0: Maar uw bed aan u.
1: Exact.
2: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
4: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelaar gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitschieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
0: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
0: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
0: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800.
5: Dit is een nieuw uur.
4: Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
2: Radio Land van Waals.

De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokantenvondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

0: be my name.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: twijfels kreeg je ook af te rekenen met blessures. Zo moest kapitein Yuri Tielemans al voor de aftrap afhaken en ook Courtois en De Bruyne vielen na de rust uit. Spanje neemt het in de halve finale op tegen Frankrijk. Hackers hebben een groot datalek veroorzaakt bij winkelketen Lidl. Daarbij konden ze verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, e-mailadressen en geboortedata. Alle betrokkenen zijn verwittigd. Over het aantal getroffen klanten is nog niets bekend. In heel Wallonië is een kampvuurverbod van kracht. Dat hebben de provinciegouverneurs beslist. De maatregel is een gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitschieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren. Twice.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Dit is Land van Waas. The music sounds great. Stay on. Stay on. Oh.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren gisteravond de kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje met 2-1. De Spanjaarden kwamen na 20 minuten op voorsprong, maar vlak voor de rust maakte Charles de Ketelare gelijk. Mikel Merino bezorgde Spanje in de 88ste minuut alsnog de overwinning. De Rode Duivels kregen ook af te rekenen met blessures. Zo moest

0: Gevolg van het erg warme en droge weer. In bepaalde provincies mag je ook niet meer barbecuen. Het verbod geldt voorlopig tot eind volgende week. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 3 mensen gewond geraakt. Er waren meerdere explosies te horen en op verschillende plaatsen brak brand uit. De autoriteiten riepen inwoners op om schuilkelders op te zoeken. Gisteren vielen zeker 5 doden bij Russische luchtaanvallen op het oosten en zuidoosten van Oekraïne. Nog eens 29 mensen raakten gewond. De Britse prins Harry heeft voor het eerst in 4 jaar een bezoek gebracht aan zijn vader, koning Charles, en zijn vrouw Camilla. Harry reisde naar Londen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen en verzuurd. In 2020 stapten ze uit het koningshuis. Sindsdien wonen ze in de Verenigde Staten. We krijgen het hele weekend erg zonnig en tropisch weer. Er zijn uitschieters mogelijk tot 33 graden. En ook volgende week blijft de zomer in het land.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
2: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9 naast Gamma en Ava Papierwaren.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
6: Dit is een nieuw uur.
5: Radio Land van Baas. Hits en classics. Non-stop.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

De Reinhardtkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardtkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur. Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be.

0: Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
1: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
1: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
1: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?

0: nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai. En dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovy en daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. Met 13 opvallende en kleurrijke buurtbudgetborden, verspreid over evenveel Lokerse buurten, geeft de stad Lokeren het startschot voor een nieuwe editie van het burgerparticipatieproject Buurtbudget Maak Lokeren Mee. In totaal is er 195.000 euro voorzien om ideeën van Lokeraars te realiseren en buurten nog aangenamer te maken. Tussen nu en eind augustus is er de brainstormperiode. Tussen 1 september en 31 december kunnen de projectideeën ingediend worden. Van 1 maart tot 30 april volgend jaar kan je stemmen op je favoriete buurtproject. En tussen juni volgend jaar en september 28 is er de uitvoeringsperiode voor het gewonnen buurtproject. Alle info vind je op denkmee.lokeren.be. Van woensdag 26 tot zondag 30 augustus staat Beveren in het teken van de Beverse feesten. 5 dagen lang kan je op 3 locaties terecht voor live muziek, straatacts en andere festiviteiten. Het Gravenplein wordt naar goede gewoonte omgetoverd tot festivalterrein voor Beveren Buiten. En vanaf 27 augustus komt de Grote Markt tot leven met optredens en activiteiten tijdens Beveren Markt. Een dag later strijkt ook de Grote Cirque neer op het oude Atletiekplein, waar je tot zondag kan genieten van straattheater. In aanloop naar de Grote Cirque vindt zoals de vorige jaren ook Cirque op Tour plaats. Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli trekken de poëtische clown Brusco en het acrobatische duo Love and Salt achtereenvolgens langs Kruibeke, Haasdonk, Calo, Brugt en Melselen. En voor Beveren Buiten kan je tickets kopen via www.beverenbuiten.be.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag. Het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk. Tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht een druk weekend op de weg. Volgens het centrum zullen door het goede weer veel mensen naar de kust trekken met de auto. En tegelijk is ook het bouwverlof gestart, waardoor dit weekend veel Belgen op reis vertrekken. Ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie en dat zorgt gewoonlijk voor meer verkeer op onze wegen. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan een urenlange gijzeling van een vrouw in een supermarkt bij Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. China evacueert meer dan 600.000 mensen voor de naderende orkaan Bavi. Ook Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd. Er worden voorzorgsmaatregelen genomen, vooral voor de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson wordt versterkt door de orkaan Bavi en maakt er ook slachtoffers. En voetbalbond FIFA verkoopt binnenkort stukjes gras van het speelveld waarop op 19 juli in het Amerikaanse East Rutherford de finale van het WK voetbal wordt afgewerkt. Via de webshop van FIFA kan je zo'n gras kopen voor €390 per stuk. Er zijn ook extra's en in de duurste categorie betaal je zo'n €2.500. Het gras wordt pas verkocht nadat de finale is gespeeld. Het wordt geleverd in een acrylblok waarin het is geconserveerd samen met een echtheidscertificaat. Dat maakt het volgens FIFA een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Het is zonnig en warm vandaag, het kan tot 32 graden worden. Ook morgen en de volgende dagen veel zon en maxima boven de 30 graden. Af en toe hangt er een wolk, tegen het einde van de week is een onweersbui mogelijk.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Absoluut.
3: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
4: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
3: Wel, dat is niet normaal.
4: Nee, het is tijd.
3: Hoog tijd.
4: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
3: Maar uw bed aan u.
4: Exact.
5: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
7: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
8: Fink, ramen en deuren. In alle stijlen en kleuren.
9: Fink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
8: Fink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Fink Twice.
10: Voor radioreclame bel je 03 760

Zondag 12 juli springt men overal in Europa voor betere waterkwaliteit. Zo ook in Lokeren. In Lokeren is er de Big Jump. Aanmelden doe je vanaf 14 uur en vergeet je waterschoenen niet, want men springt met schoeisel aan. En om 3 uur is het dan zover, de Big Jump vanop de aanlegstijgers in het Prinses Josephine Charlotte Park. De Reinhardkring Daknam stelt voor de Vossenstreken Escape Room van 10 juli tot 31 augustus. Info is te vinden op www.reinhardkringdaknam.be en van 10 juli tot 31 augustus zal die Escape Room op verschillende dagen geopend zijn, zodat jong en oud de uitdaging kunnen aangaan. Van zaterdag 4 juli tot en met maandag 21 juli strijkt de zomervoor neer op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Hier kan je naar hartelust uitleven op de verschillende attracties en genieten van heerlijk kermislekkernijen. Tijdens de zomervoor organiseert de stad ook dit jaar een prikkelarm moment. En dat is op maandag 13 juli vanaf 3 uur tot 6 uur.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderen feest, dat staat dit jaar voor volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektrische wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteonweters.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan ons.

0: Land van Waas. The music sounds great.
1: Estoy loca.

0: bij Sleep Life. Solder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
1: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderenfeest, dat staat dit jaar volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het Ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.

Bij S-Tiles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Tiles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Tiles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Tiles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.stylesandmore.be.

Het centrum van Sint-Niklaas bruist deze zomer. Op zaterdag 27 juni, 18 juli en 22 augustus wordt de Grote Markt een sfeervolle ontmoetingsplek waar je kunt rondkuieren, proeven en genieten. In de Stationsstraat snuister je dan tussen unieke brokante vondsten en op het Stationsplein vind je een gezellige rommelmarkt. Alle info is te vinden via www.ontdeksintniklaas.be. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zijn er gratis zomerconcerten. Vrijdag 10 juli is dat Yves Segers, daarna Matthias Vergels met zijn band Het Nachtlawaai en dan ook nog Pat Crimson met zijn iconische band To Fabiola. Op zaterdag 11 juli zijn er de Loco Kids Disco, heel speciaal voor de kinderen dus. Later op de avond is er ook nog de Belgische danceformatie Lasgo en de feestmuziek van DJ Acid Neil. En op zondag 12 juli komt Yannick Bovie. En daarna zorgt Gary Hagger voor een knallende afsluiter van het weekend. De zomerconcerten dus op de Grote Markt van Sint-Niklaas, helemaal gratis. In het weekend van 25 en 26 juli zijn er opnieuw dorpsfeesten in Melcelen. Op zaterdag 25 juli is er om 3 uur de feestelijke opening. Nadien is er ook nog een dorpsbingo en muziek van onder andere Amour Fou, Lightspeed en de Moltenies. En op zondag 26 juli is er kinderanimatie tussen 10 uur en 18 uur, want dan zijn de kinderen de baas op en rond het kerkplein. Er zijn ook nog andere activiteiten zoals de brunch, het koerscafé, de burgemeesterverkiezing, de barbecue en muziek van Live Beer, Echo City Waves en natuurlijk ook een afsluitfuif. Wil je alle activiteiten ontdekken? Dat kan op de website www.dorpsfeestenmelcelen.com.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche van Vooruit heeft in haar 11 juli toespraak gepleit voor een interne hervorming van de overheidsstructuren in Vlaanderen. De vele tussenlagen staan efficiëntie in de weg en bovenop het afschaffen van de Senaat kan ook het aantal Vlaamse parlementsleden omlaag, zegt ze. Gisteren pleitte minister-president Diependalen van N-VA voor fiscale autonomie voor Vlaanderen. Intussen vieren in Brussel duizenden mensen Vlaanderenfeest, dat staat dit jaar voor volledig in het teken van verbinding. De politie in Limburg onderzoekt of de brand in een gascabine in Beringen afgelopen nacht is aangestoken. De kast naast de cabine brandde volledig uit, aan de cabine zelf bleef de schade beperkt. Volgens metingen van de brandweer is er geen gas ontsnapt. Gasnetbeheerder Fluvius zal de schade zo snel mogelijk herstellen. In Congo is nu ook een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. De man werkte voor een humanitaire organisatie. Het aantal bevestigde besmettingen in Congo is al opgelopen tot boven 1800. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan intussen door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te kunnen brengen. En er is opnieuw grote onrust bij de Duitse autobouwer Volkswagen. Volgens interne documenten die door de krant Bild zijn ingezien, zouden tot 120.000 jobs verdwijnen. Duitse media hebben het over een existentiële dreiging en diverse fabrieken in het land staan op de rand van sluiting. In enkele Duitse steden zijn werknemers en vakbonden gisteren op straat gekomen. Volkswagen kampt al langer met hoge kosten, dalende vraag en toenemende concurrentie, vooral in het segment van elektriciteit. Wagens. Tot de groep horen ook de merken Audi, Porsche en Skoda. In het centrum van het land 31 graden vanmiddag. In Belgisch Lotharingen kan het 33 worden. De kust houdt het bij 25 graden. Morgen en overmorgen nog erg warm, boven de 30. Vanaf dinsdagavond komen er warmteontbeters.
2: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
3: Sleep Life Sint-Niklaas. Heirebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
4: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
5: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
4: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
5: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
4: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
6: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
7: Vink Ramen en Deuren.
6: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
7: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij een verkeersongeval op de E40 is een vrouw van 82 omgekomen. Het ongeval gebeurde richting Brussel ter hoogte van Beernem in West-Vlaanderen. Een auto met 4 inzittenden belandde er naast de vangrail in de berm. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De 3 andere personen in de wagen, allen tussen 75 en 85 jaar oud, raakten zwaar gewond. E-commerce gigant Shein mag naar de beurs. Het bedrijf krijgt van Chinese toezichthouders groen licht voor een beursgang in Hongkong. Shein probeerde al bijna 3 jaar en was eerder ook al geweigerd op de beurzen van New York en Londen. Veel merken stellen nu net een beursgang uit door de economische onzekerheid en de terughoudendheid bij de gezinnen. Voor de 2e dag op rij was Tim Merlier de snelste spurter in de Tour. Na een rit door de Dordogne klopte hij in Bergerac opnieuw het hele pak. Biniam Girmay was 2e, Olaf Kooi 3e en Jasper Philipsen 4e. Nochtans zat Merlier op 250 meter voor de finish nog in een hopeloos verloren positie. Door de zege nadert hij ook tot op 25 punten van de Deen Pedersen in de stand om het groen. In de stand om het geel verandert er niks, Tadej Pogacar behoudt de trui. Onze landgenoot Liam Slok reed 180 kilometer alleen voorop en werd pas in de slotkilometer van de etappe gegrepen. En in Zuid-Afrika is de jonge voetballer Jaden Adams overleden. Die speelde 2 weken geleden nog mee op het WK voetbal in de States, Canada en Mexico. De middenvelder stond 3 keer in de selectie van bondscoach Hugo Broos. Adams kwam uit voor Mamelodi Sundowns, een topclub in zijn land. Hij was amper 25, zijn doodsoorzaak is niet bekend. De nacht is erg zacht bij minima van 13 tot 19 graden. Daarna volgt opnieuw een tropische zondag. Behalve aan zee klimt het kwik overal boven 30 graden. Lokaal is 34 graden mogelijk. Vanaf dinsdag is er kans op onweersbuien.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix.

0: Be right back.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
5: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
4: Wel, dat is niet normaal.
5: Nee, het is tijd.
4: Hoog tijd.
5: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
4: Maar uw bed aan u.
5: Exact.
6: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zolder op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Voelbaar beter slapen. Nu zondag open.
8: Sleep Life Sint-Niklaas. Heidebaan 9, naast Gamma en Ava Papierwaren.
9: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.
10: Dit is een nieuw uur.
9: Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Soul Tracks in the Mix.

Salt Rex. We will be right back. Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM. Lokeren 105,9 FM. En online op

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radioland van Waas. Hits en classics, non-stop.

Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Dit is een nieuw uur. Radio Land van Waas. Hits en classics, non-stop.

deze zomer is een zomer met extra veel muziek.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik gevaar.